la timba flama wo vinie. Flama wanda nan binde. Die geiste tjaarist in dat jaar hele wo hij zou wat die dan op hoeden grill. Hij zou waar hij zalak waar hij zo hij daar recht waar hij.